0: Nou zie je, daar staat er nog een willig en ik dacht...
1: Je bent laat, Johan.
0: Ja, ik heb me helemaal verstaan.
1: Nou vriend, je hebt je tenminste gehouden aan je belofte.
0: Ja, natuurlijk. Dat is een hele tijd geleden, Henk.
1: Ik heb echt nooit zulke mooie eieren.

niet? Zeg, jij speelt toch ook tennis? Zullen we een balletje slaan? Als jij het nog niet zo goed kan, tennis, kan ik het je leren. Oh, je houdt helemaal niet van sport. Wat zou je dan zeggen van een kopje thee? Bij mij op de club.